0: Gerrit, ik ben Elfie, ja. Laat het maar zo. Je gek het is. Anders kan er iets tegen moeten, maar het zal voor heel de komende dagen zijn.
1: Hey G, met Jeroen hier. Bel me even, laten we drugs gaan delen. Doei.
2: Ouais, monsieur, c'est pour vous dire que je suis là avec votre pizza. Hein. Vous pourrez peut-être descendre.
1: Hoor ik even hier zeg, vraagje, want je bent binnenkort weg geloof ik. Heb je er van die stickers van, fuck de NDA weg, kun je er maar zo anders een pak bezorgen? Of ja, zeg maar wat jammer, maar jammer wat moet, as soon as possible. Dank u wel, ciao ciao.
3: Oui, Zwanker, qui est chez moi, c'était juste pour savoir si on était sûr qu'on avait pu récupérer les rushs de la red, récupérer les rushs pour pas avoir des trucs à la con avec, ok?
4: Ja, zo Rick. Nou, dat is een super stap daar geworden. Maar ze nu hier nog op aan om in stand te houden. Als het maar duurt, je pakt. Je hebt maar eens een belletje. Ik heb bij ze. Joe.